Geen onze bewoog verwijlen. Door die winterknoesels druk. Daar is die een pilaar wat strekt door die einde. Het oog wat niks vermoed. Ik skeer mijzelf voor jou. Je skeer jezelf voor mij. Te verdeeld om te verzoen, maar ik ga nergens zonder jou. Ons hou aan met lach in die middel van die nacht. Snik vee en syp, de laatste oomblik uit die kruid. Smart se skadi wen, smart se skadi val. Ek